0: se ke se batlang thata ke ka gatelela mo kgang ke gore ge batla gore ba tsenye batho ba ba nang le kitso ya dipolase le kitso ya go lema le dikgomo dilo tseo se ba tsaya batho ba ba tswanela mo toropong jaaka bangwe ba he ba itseng mme motho a sena kgatlhego ya go bura go tsamaisa go lema le dilo tse di tseng jalo ke sone ntse ba bua ba re ambassadara wa Zimbabwe le nna le gone ba re ba ka kopa thuso ya go tswa ko moambassadareng wa Zimbabwe gonne re di-expedi tsa bone mongwe yo o ka e tlang go tsamaisang polase yone e e le farm manager so ambassador le nna le gone ke dumela gore ba dumela gore maZimbabwe ke batho ba ba ikemetseng ba eme sentle mo sectoreng yone ya agriculture so ba ka bona thuso go tswa kong e dumela gore yanong ga thuso e ka tswa go tswa kong dilo di ka tsamaya sentle
1: ile ditiragalo tsa sešweng ga farm nibe work plus fela ga gobabesega mogaetsho e leng gore molwadi wa kgale wa Maheke o ikemiseditse go e tlhabololela go leka go fokotsa letlhoko la tiro go leka go fokotsa letlhoko la tlala mo kgalo ya o Maheke re a tshwang kgopotse wa kabanyana o ne a le teng ga mobeke e fetile mogaetsho go ile gantshiwa jana dithuso kong go leka go tlhabolola polase ya teng dumelela re tsamaela jalo re wetse kganya bofelo ke badiragatsi ba ba farologaneng mafelo a beke a fetileng ga ba ne ba iteka lesego go bona gore ba tla kgabaganyetsa go ya go diragatsa jaana kwa tiragalong e kgolo ya Miss Namibia 2026 motoropo ya botlhaba ya go babas
2: madume madume moreetsi kwa lapeng a ke go dumedise ke go amogele moreetsi montle ke gore ke re ke go tshwaretse jaana ba tsaya karolo ba ba farologaneng koporese kgaso ya NBC e leng gore ke yone gogang kwa tlhogong go rulaganya jaana mme bontle wa Namibia mo kgweding ya Phukwi le kgwedi ya Phatwa ga e rogo mogaetsho mafelo a beke ba ile bana le gore ba tle go dira diteko go tla go bona batlhami le baopedi le ba tsamaisa mananeo ka go harologana ka jalo batsayakarolo ba farologane ba ile ba tsaya karolo dumela le mogaetsho ke go neele jalo ba bangwe ba tlisitse dikgwere ba bangwe ba tlile go itika lesego ka gona the host bo MC ba bangwe ba tlile go itika lesego la gore ka letsatsi le ba batla ba diragatse performing artist hela jalo mme le gale o ka ba utlwa jaaka ba ipolela ka go farologana
3: ke dumedisa tšhaba ya motswana mo Maheke ke dumedisa mo Namibia ka kakaretso ke nna o rekeng morwe ke haka setlhopha sa diphala tsa ngwao go tswa kwa metsweding tse gogiwang ke mme Makhibe Mamzo Morwe.
4: Setlhopha selo se ne rile ga lo tla go direng ga kala re convention gompieno yana?
3: Gompieno ga kala ga re convention-e e kile ge le setlhopha sa diphala tsa ngwao ge ka go tsaya karolo mo auditioneng e e tsenang gompieno go tlhophiwa kwa go opelela mabontle wa Namibia mo Maheke.
4: Mar ke utlwa o bua gore lo tla go iteka lesego go bona gore lo ka go tlhophiwa gongwe se motho o ka se batla go setseng ke gone gore setlhopha se sa lona se a sentse se diragatsa gangwe le gape ko maelong a a farologaneng.
3: Setlhopha sa phala sa dingwao mo loetong lo lo amas Namibia lo mabontle wa rona ke gore lo tseile karolo go tswa tsatsi ya ntlha e bidiwang A Journey to Miss Namibia bantse ba performa jalo ba volunteera ke gore ba ithaopa mo sengwe le sengweng go ka go tsena mo letsatsing ja gompieno gore gompieno ba ba le ga jana ke gore le bone ba itheke lesego gore ba tle e nne bone ba ba tlhophiwang gore ba tsamaye ba go tsaya karolo mo loetong lo ba lo feleletse jaaka ba lo simolotse.
4: Ba ga rona baTswana ke batho ba e leng goreng ba matla metlo ga go tla mo dikopelong mo mminong mme fela re na le bokoa jwa go tsaya karolo mo ditiragalong tsone tse e be e tsenwa ke bobogi o ka rotloetsa batlhami ba bangwe ba ba rawareng.
3: Ke ka karetsa ditlhopha tse dingwe tsa baTswana ke re kgengwe ya lekwa o seka ba wa inyatsa le ha o le setlhophanyana o tshwanetse o tseye karolo go kaya bokgoni go bone moTswana ga se motho yo o nang le pelaelo moTswana ga se motho yo o ipelaelang ka dinako tsotlhe bogolo thata ga go tla mo setsong sa seTswana itse gore mo Namibia beTswana e tseile sekgele. ke gore he ipoka ka shone go bone seo sa motjona ke seo se se ntle se tjo sa motjona ke seo se se ntle se a ke go bina a ke mo dilong tsa ba di dirisang ka nako tsotlhe sengwe le sengwe se e se dirisang he le betswana se ipokang ka shone ke gore ke seo se se ntle se se kgatlhang tšhaba ya go ya ko Aforika Borwa ga o tsena mo botswana o ka go tsena mo Namibia ga e tsaya motswana ke gore he bua he ipela
5: dumela mo ke betswana ka bophara go bua nna roba katamero mongwe wa baetelepedi ba sekapa sa itirileng cultural group kore jaana re tlile go tla go ria di-audition kore di-audition tse le go tlhophiwa ditlhopho tse e le gore di ya go performa ko Miss Namibia e ka be tshwarolwa mo toropo ya go ba bese
4: jaanong lo tlile go dira di-audition lo tlile go iteka lesego go bona gore a le nyena lo ka nna bangwe ba setlhopha se se ka tlhophiwang gara o ikutlwa jang hela
5: kore a ke apere moaparo wa setso yo ke ikutlwaela kware ke itumetse dirura itse kore re bona pele gore a gompieno re tlile go tlhophiwa ra go diragatsa ko Miss Namibia
4: a ke lwantlha itirileng e dira di-audition bona yaka o itse
5: kabele lwantlha mo dingwageng tse di kanakana kabele lwantlha e dira di-audition
4: mme itirileng ke setlhopha se e leng goreng se tsene dikgaisano tse dintsi tsa maemo a kwa godimo mo nako e hitileng
5: fela thata ga o ka bala dikgaisano tse dintsi a ela go tswa 1995 setlhopha se se diragatsa tsona re dumela gore gompieno ra go tlhophiwa tlile e pankantsi
6: dumelang ke nna re thabele tibinyane ke tlile gompieno go ka auditiona MC ya Miss Namibia 2027 mono mo go babise and ke batla go encourage the creatives out there gore ba tle go auditiona this is an opportunity at our door rona re kgona go ema and represent the east really well represent Omaheke really well
4: Miss Namibia 2027, yes. Itla mo Gobabes. What can you tell the Namibians who never saw Gobabes or Mahenke region? What of encouragement?
6: Yeah, we have the best meat in the country, hands down. And Happy, we know that you guys are always interested to meet Joanna speaking people. Now is your opportunity. Ah, look at Gobona Hori, we are here. As the Botswana people in Namibia, this is the place to be. Please come out in numbers, experience our farm atmosphere, and experience what Gobabes has to cater.
4: The people's choice. An Afrikaner, what did you hear from doing for Nohon Vehicle at the Convention Center?
7: Yeah, I guess we deal for the men say, but come audition it. So it will crack. Especially the place is at the evenness was no end of the door. So as I can find the door, we will deal with this from the performance to like book me la compre
4: the original clerk do but for back to right
7: I at this time was big for us from this it if it go wait man to I was hope for the best
4: as was swear from an African right think almal thing net and people's choice si weli weli can us know that golden voice for na
7: that's what the clue that I say clue so you may say all that Mr. Meswek Mahazi can listen to all this what they do that's what we'll get and then it was near there is no kids there
4: no
7: just them is there it lays itself as a kleiner thing plus no one gets busy with a new a single and it would like Lisa Dama and I said near man you may just grief me for me to have yes that a clue is that
4: but it's for e aangemoedig na lang tyd om weer as single en as single te ding en weer vir hier audition te gaan.
7: Dit is die positiewe kommentaar wat ek het mense kry. Soos ek miskien gaan perform ergens toe, iets soos ek genoeg word gaan. En die positiewe, hoe kan ek sê, die hoe die mense my aanmoedig. Ja. Sien ek mos nie, ek is mos oor die meer nie. So dan kan ek mos nog aangaan en dan kan ek mos nie net op die oud net willig ek dan moet ek maar nie wat materiaal ook begin maar is dit wat my aangemoedig het.
8: Ek is Steven Rambo en ek Steven Arab maar ek ken my as Steven Rambo volgens ek is mos 'n artist ook 'n producer en 'n performing artist soos ons dit ken. Ek is hier by Horizons of Kalahari Convention Center. Dis te doen met Miss Namibia, wat July maand hier gaat plaatsvinden. Zo ben ik hier gekomen om mezelf te komen showcast. Ja, eindelijk ben ik gekomen voor een audition. Zo so, dus hoe kom ik hier als?
9: Hoe was die audition? Wat zal je voor die andere artiesten wat nog zekerlijk aankomen?
8: Nee. Ik zal zeggen, daar is bij dingen wat een beetje challenging is. Nee? Ja. Maar ik heb nog verwacht, het gaat nog zo heavy en wat ook al wees, maar niet... Mijn vrienden, kom. Dit is bij makkelijk en dit is gemakkelijk. De mensen en allemaal daar is bij vriendelijk. Hulle gee jou die moed om, of hulle gee jou die volle vertrouwen om jezelf te kunnen showcast, om jouw talent uit te kunnen wees. So, moet niet bang wees nie. Wees vrijmoedig en kom en maak op. En moet niet terughouden nie. Wees wat je kan doen.
9: Ja. Wat is die boodschap aan die Namibianer? Ons kijk naar die groot event van Miss Namibia wat hier kom gehost wordt. Voor die mensen wat ze gewoon bij ze zijn bij het klein dorp, want ze hebben zekerlijk niet de capaciteit om die event te houden. Wat is die boodschap?
8: Ik zal gaan zeggen, kijk, Gobabes, alhoewel ze is klein, Gobabes is een van die dorpen wat bij het talentvol is. Hier is ons bij de arts, als het komt bij arts en culture, ons het bij. Man, hoe moet een mens dit nou stil? Dit is baie brood. Want kijk, daar is baie arts en kansen wat ons kan doen. Maar het is net dat ons niet die nodige ondersteuning krijgen. Nee. Maar als ons zulke geleendheden kan krijgen, waar hier goede naam zo gebrengd kan worden, dan is het, dan moet ons het grip met al twee handen, zodat ons kan uitwissen wat kan ons rechtig doen. En gebabbes om my heke.
9: Ja.
8: Divers cultures, ons het baie culture hierso.
9: Ja.
8: Zo, so, dat is wat ons kan doen. Hier is een geleendheid waar ons voor onszelf kan showcasen en kan maken om te zeggen, Gobabes kan dit doen, Oma Hege kan dit doen. Mm-hmm. Alhoewel Gobabes zo klein is, kan ons bij groter en beter dingen doen.
10: Yeah, my name is Violet Simata and I find myself at Kalahari Conventional in Gobabes, where I came to audition as an MC for the upcoming Miss Namibia 2026. That will be taking place at the dam in Oma Hege region.
9: What influenced you willing to come and try your luck?
10: MC is part of my job and I've been doing MC at work, at events, so I wanted to try this. It will be a platform to actually build my career as
11: well. Bang ba itikale se gona gore a motho ka kgabaganyetsa go a gona MC wa tiragalo ya teng ba bang ba itikale se gona gore magaitso a o tlane wa tiro wa go diragatsa mo staging ka letsatsi lewa o se kwa ba lebala ke kgwedi yone re mo go yone magaitso re na le tiragalo tse pedi tse di kgolo tse di lebileng toropo ya Go Baby Go ke Miss Tini ke ba bannye ba e le gore ba tlabe ba gatoga go lelwa botlhano kgwedi tlhalomala tsa masoma mararo le bongwe ya July ya Phukwi Phato mogaetso August ha tlhola letsatsi go le matlhatso yana re tlabe re tsena mo kgaisano ya makgaola kgang tota me bontle wa Namibia he bona gore go a go tlhopiwa mang gona gore dikgaolo tsotlhe di tlabe di lebile go babas go tla mo go diragang go na le dilo tse dingwe kwa thoko mme wa ke yone tiragalo e tonna e tlabe diragala mo toropo reka karata ya gago santse go le nako ke dollara tse makgolo a matlhano tsa Namibia for the public how batla go dula go gongwe o le nosi gore bone sentle wa tamela staging ke $1,000 go tswa mo go wena o ga tsotlhe thulaganyo rena e tla jana go bokhutlong ke go batlentse go le kalo ke itumeletse thetso ga go itumeletse gona le wena mo somang sa rena sa tirelo ya setšhaba nna ke diopela mokgankgara lopang wa gaolobilwe ke goletsa thetso e ntle go ya kwa pele phiri o boletsa re ga bosegangwe le ka moso gape.